0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Stichting Behoud Buiten Centrum Schoolse Duinen werkt aan een plan waarmee het centrum niet alleen wordt gered, maar ook beter wordt. Samen met Staatsbosbeheer, de gemeente en inwoners wordt toegewerkt naar een nieuwe expositie, een breed activiteitenprogramma en op termijn een onderwijsprogramma. Het plan wordt op 4 november gepresenteerd in de Binding. Belangstellenden zijn welkom om ideeën aan te dragen. AZ heeft afgelopen seizoen ruim 12 miljoen euro winst gemaakt. Dat is bijna 2 miljoen meer dan een jaar eerder. De Alkmaarse voetbalclub dankt de winst vooral aan de verkoop van spelers, onder wie Ruben van Bommel en Ernest Pocu. Zonder transferopbrengsten zou AZ bijna 15 miljoen euro verlies hebben geleden. Het eigen vermogen is intussen gestegen naar ruim 93 miljoen euro. Voor het lopende seizoen verwacht AZ ongeveer key te spelen. Een scooterrijdster is donderdagochtend ernstig gewond geraakt bij een val op de Vondelstraat in Alkmaar. De vrouw kwam op het fietspad door nog onbekende oorzaak ten val. Er waren geen andere weggebruikers bij betrokken. De vrouw liep ernstig letsel op aan haar been. Ambulancepersoneel heeft haar been gestabiliseerd, waarna ze naar het ziekenhuis in Alkmaar is gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Woensdagavond is met de kranslegging in het Victoriepark de viering van het Alkmaars ontzet begonnen. Aansluitend ging een optocht van basisschoolleerlingen met lampionnen door de binnenstad. Alkmaar staat zoals ieder jaar stil bij de historische overwinning op de Spanjaarden in 1573. Die overwinning was een belangrijk keerpunt in de 80-jarige oorlog. Andere tradities zijn de optochten met praalwagens en de zuurkoolmaaltijd. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AfroTros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen opgepakt.

0: Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de nalatenschap van de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekten. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Tot en met september zijn meer dan 1700 bestuurders met het mobieltje geflitst op de N242. Begin juni werd een focusflitser bij Heerhugowaard Zuid geplaatst en die is begin augustus verplaatst naar een plek ter hoogte van tuincentrum Ranzijn in Alkmaar. De focusflitser langs de N244 bij Westgrafdijk flitste van mei tot en met september rond 330 bestuurders. Het totale boetebedrag is ruim 400.000 euro. AZ heeft afgelopen seizoen ruim 12 miljoen euro winst gemaakt. Dat is bijna 2 miljoen meer dan een jaar eerder. De Alkmaarse voetbalclub dankt de winst vooral aan de verkoop van spelers, onder wie Ruben van Bommel en Ernest Pocu. Zonder transferopbrengsten zou AZ bijna 15 miljoen euro verlies hebben geleden. Het eigen vermogen is intussen gestegen naar ruim 93 miljoen euro. Voor het lopende seizoen verwacht AZ ongeveer key te spelen. Op de N248 bij Markenbinnen heeft donderdagochtend een kopstaartbotsing plaatsgevonden, waarbij twee mensen gewond raakten. Het ongeluk vond plaats bij de afslag naar Fort Markenbinnen en er waren drie auto's bij betrokken. Wat er precies misging is niet duidelijk. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en de auto's zijn door een berger meegenomen. In Uitgeest is een fietser gewond geraakt bij een aanrijding. Dat gebeurde donderdagochtend rond 7:45. Het ging om een botsing van twee fietsers op de Cornelis Corneliszoonstraat. Door de klap brak één van de fietsen doormidden. Een van de betrokken fietsers is door ambulancepersoneel nagekeken. De man is daarna in de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis voor verdere controle. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: music.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avrotros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Tot en met september zijn meer dan 1700 bestuurders met een mobieltje geflitst op de N242. Begin juni werd een focusflitser bij Heerhugowaard Zuid geplaatst en die is begin augustus verplaatst naar een plek ter hoogte van tuincentrum Ranzijn in Alkmaar. De focusflitser langs de N244 bij Westgrafdijk flitste van mei tot en met september rond 330 bestuurders. Het totale boetebedrag is ruim 400.000 euro. De Alkmaarse wijk Over die West gaat volgend jaar op de schop. De straat in de richting en de riolering moeten worden vervangen. Een aantal wegen worden meteen aangepast naar 30-kilometer zones met versmallingen en drempels. Veel bomen zijn in slechte staat en worden gekapt, maar uiteindelijk wordt Over die West groenig en klimaatbestendig. Inmiddels is de aanbesteding gestart. De herinrichting loopt van 2027 tot 2029. Uit Geest verwacht vanaf 2028 weer financiële tekorten. Dat blijkt uit de nieuwe begroting voor 2027 van de gemeente. Voor volgend jaar is er nog een klein overschot. De gemeente wil blijven investeren in woningbouw, jongerenwerk en extra trainingsruimte voor voetbalclub FC Uit Geest. Ook wordt 60.000 euro uitgetrokken om de proef met de nachttrein een jaar te verlengen. De gemeenteraad moet de begroting nog bespreken. De politie heeft een grote alcohol- en drugscontrole uitgevoerd in Alkmaar. Daarvoor werden woensdagavond automobilisten onderzocht op de Nieuwe Schermenweg. Dat is een belangrijke toegangsweg tot de binnenstad, waar op dat moment de viering van Alkmaar Ontzet van start zou gaan. Uit de eerste gegevens bleek dat er 3 keer alcohol en 3 keer drugs was gemeten. Maar ook op andere locaties waren er woensdag controles. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
3: Agent 24. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nido Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump goedkeuring voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS en een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle.